0: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
1: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen mag niet voor lang, hè?
2: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
3: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
4: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
3: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
4: Sun wie,
3: Sun Systems.
5: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
4: Ja, chique ding is dat, hè.
3: Sun Systems. Ja, hallo maat.
6: Zeg maat, zou ik een paar dagen bij u kunnen logeren?
7: Ja, hé, je bent een fantastische collega, maar is dat niet wat overdreven?
6: Ja, maar gewoon totdat de schapper gepasseerd is. En de vloerder. En de...
7: Maar waarom heb de Tom Rotiers toch niet gebeld? Eén aanspreekpunt. Alleen maar vakmannen. Altijd stipt en betaalbaar. Kijk maar eens op tomrotiers.be.
6: Amai, ik zie dat ze ook mijn terras kunnen doen.
7: Yep, Tom Rotiers, de vakman voor uw vloer.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemorgen. Nog een klein kwartier en het is zover. Het hoogtepunt van de maansverduistering. En dat amper 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: De maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op 1 lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorgt dat je een vrij zicht hebt.
3: Voor een maansverduistering heb je geen eclipsbril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Er is gisteravond gevoetbald. Met Anderlecht dat in de laatste voorronde van de Europa League Kairat Almaty uit Kazachstan klopte met 3-0, nadat het eerder ook al de heenwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. En geen Europa League voor STVV. Zij verloren van Omonia Nicosia uit Cyprus met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter, maar de wedstrijd draaide dus volledig. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in zowel de Conference als de Europa League. En atletiek. Op de Diamond League in Zwitserland zijn 2 wereldrecords verbroken. De Amerikaanse Masai Russell liep naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter horde. Ze liep naar een tijd van 12 seconden en 900ste. Op de 400 meter horde verbeterde de Braziliaan Alisson dos Santos het wereldrecord. Hij liep een tijd van 45 seconden en 95 honderdste. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan 1 graad of 20.

0: Amai, zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Shh, de heekheid vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
4: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: IKEA-tip van de week.
9: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
8: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
12: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
11: Hoe praat jij nu?
12: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
11: En vinden vrouwen dat niet lastig?
12: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
13: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
14: Mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
15: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
13: Immoscoop, man!
15: Een zeer serieuze partij.
14: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
13: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
15: Ja, dat zijn een cape.
14: Ah, een cape?
13: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
16: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immoscoop, man!
17: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
18: Top 2.

0: Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
1: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
2: Wat zit er tussen, mama?
1: Zaak.
2: Zaak?
1: Chocoladezaakje, slimmetje. Matinetjes.
2: Oh, wauw, van Zaak.
3: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
4: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLeize-app of op deleize.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
5: Voorwaarden op deleize.be/superplus. Deleize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Deleize-winkels gewoon open.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
6: Van Haren, Van Haren.
7: Omdat we van schoenen houden.
8: Mannekes!
9: Bompie! Die zijn het augustus, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
9: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
10: Ja, ja, dat weten we.
9: En om ons huisje wat op te frissen.
8: Ja, ja, schilderen en zo.
9: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
10: Wat blief,
9: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
10: Naar Gamma!
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma.
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatsenmonteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: We are.
5: Zeg, Sjokke. Zeg jij nu al terug met je camionet?
6: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete, zei René.
7: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Top 2.

0: dus twee keer met uw ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
1: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hen vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
3: Dit is Top 2. Top Headlines.
4: Goedemorgen. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 469 doden geteld, dat meldt de Nepalese politie. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. Die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
5: Daar is al ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden, om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
4: Wie nu nog hoopt om iets te zien van de maansverduistering, is eraan voor de moeite. Te laat. Rond 6:15 was de maan voor 93% bedekt door de schaduw van de aarde. Voor de eerstvolgende volledige maansverduistering is het nog wachten tot 31 december 2028. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
6: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
4: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook A-agent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. Er is een datum voor de volgende Ros Beijaard-omgang, 2 juni 2030. Dan zal het legendarische Ros opnieuw door de straten van Dendermonde trekken met de 4 heemskinderen op de rug. Dat heeft de stad gisteravond bekendgemaakt. De Ros Beijaard-omgang vindt normaal om de 10 jaar plaats. Omdat de vorige editie 2 jaar werd uitgesteld door corona, zit er nu maar 8 jaar tussen. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
3: Dit is Top 2.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Allee, ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
4: Wiener Berger.
5: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
6: Natuurlijk, Danne.
7: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wiener Berger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
9: 35% op kipfilet. Yes! Kipmelpelmoes deze week.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoligratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.

0: dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of béguin.be.
1: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Top 2. Top Headlines.
3: Goedemorgen. De dodentol in Nepal en Tibet is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 469 doden geteld, dat meldt de Nepalese politie. Het aantal vermisten is heel onduidelijk. Sommige bronnen spreken van honderden, andere gaan boven de 1000. Onder de vermisten zijn ook nog 3 Belgen. Intussen wordt de vrees voor een tweede vloedgolf daar al maar groter. Een aardeverschuiving heeft er een grote natuurlijke dam van aarde, rotsen en puin veroorzaakt. En die dreigt mogelijk te breken. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
4: Daar is al ondertussen al water in blijven staan. We spreken daar al over 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn ongeveer 800 Olympische zwembaden, om je dat in te beelden. En men verwacht door de regen van de komende dagen dat er nog eens 3 miljoen kubieke meter bij gaat komen. Men is natuurlijk schrik als die natuurlijke dam breekt, dat je dan opnieuw met zware overstromingen zit.
3: Wie nu nog hoopt om iets te zien van de maansverduistering, is eraan voor de moeite. Te laat. Rond 6:15 was de maan voor 93% bedekt door de schaduw van de aarde. Voor de eerstvolgende volledige maansverduistering is het nog wachten tot 31 december 2028. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
5: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, het kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
3: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook A-agent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. Er is een datum voor de volgende Ros Beijaard-omgang, 2 juni 2030. Dan zal het legendarische Ros opnieuw door de straten van Dendermonde trekken met de 4 heemskinderen op de rug. Dat heeft de stad gisteravond bekendgemaakt. De Ros Beijaard-omgang vindt normaal om de 10 jaar plaats. Omdat de vorige editie 2 jaar werd uitgesteld door corona, zit er nu maar 8 jaar tussen. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een receptje met vis.
0: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
2: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
5: Let's go!
4: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Code Yellow!
2: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95

0: 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
2: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
4: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
5: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
6: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
7: Hallo met Atilex.
8: Ik ben op zoek naar een kabel.
7: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
8: Nu ben ik de draad kwijt.
7: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
9: Amai, daar regent hier binnen.
10: Oh, zwaansnanny.
9: Jawel, er staan er niet meer in de living.
10: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
9: Dakmeester?
10: Ja.
9: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
10: Dakmeester.
9: Zwaansnanny, hé.
11: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
12: 4 en 5 september, Ieper. 4 stages, meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
13: Tickets, highlightfestival.com.
14: Non-stop beats. We make you move. Top 2.

0: We make you move. Dit is Top 2. Top Headlines.
1: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. Sinds vorige week lag hij in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
2: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
1: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Haakon volgt hem automatisch op. Hij wordt nu meteen de nieuwe koning. Elektrische wagens zijn te stil en daardoor gevaarlijk voor zwakke weggebruikers, zeker als ze traag rijden. Verkeersveiligheidsinstituut FIAS heeft dat onderzocht. Elektrische wagens zijn wettelijk verplicht om geluid te maken bij lage snelheden, maar dat is niet voldoende om het veilig te houden, zegt Stef Willems van FIAS.
3: Aan 10 km per uur worden ze bijna in 4 op de 10 gevallen niet waargenomen. Dat kan potentieel natuurlijk tot gevaarlijke situaties leiden, zeker bij het oversteken. Vandaar dat we voorstellen om er ook voor te zorgen dat bij heel lage snelheden, dat het verplichte geluidsniveau toch ietsje hoger wordt.
1: FIAS wil ook dat elke elektrische auto hetzelfde geluid maakt. Nu verschilt dat per merk. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Zij staat 38ste op de wereldranglijst, Mertens 24ste. Anderlecht heeft zich gisteravond probleemloos kunnen plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. Het won met 3-0 van het Kazachse Kairat Almaty. Eerder had het ook al de heenwedstrijd gewonnen. Je hoort kapitein Colin Kozemans.
4: We hebben geprobeerd om met veel intensiteit aan die wedstrijd te starten en ook gewoon de juiste dingen te blijven doen. Hetgeen waar wij willen voor staan te brengen. En ja goed, het kan altijd wel een keer een bal doorkomen, maar goed, uiteindelijk de tweede helft ook goed gespeeld. En als je dan al die blije gezichten ziet in het stadion, doet enorm veel deugd.
1: Union had zich ook al geplaatst voor de Europa League. STVV slaagde daar gisteren niet in. Het verloor met 4-2 van Omonia Nicosia uit Cyprus en zakt naar de groepsfase van de Conference League. Daar zal ook AA Gent in actie komen, dankzij een 2-3 overwinning tegen het Schotse Hibernian. Deze middag wordt er geloot wie tegen wie speelt in de Conference en de Europa League. De dag start overwegend droog met afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, hier en daar ook met onweer. Temperaturen gaan niet boven de 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
0: Dit is Top 2.

0: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Amai jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen.
5: Wat zit er tussen, mama?
4: Zaak.
5: Zaak?
4: Chocoladezaak, slimmetje.
5: Ah.
4: Matinetjes.
5: Oh, wauw, van Jaak.
6: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Help! Het nieuwe schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken.
10: Wij maken uw keuken in België.
9: Krevel.
12: Met de back-to-school bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel. Leef beter. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
13: Torfs!
14: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw totten?
15: Ja, vent. Ik zie even de zon aan het zitten. Hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen. Dat is daar zo'n beetje sauna.
14: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
15: Sun wie,
14: Sun Systems.
16: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
15: Ja, chique ding is dat. Hè.
14: Sun Systems. Ja, hallo maat.
17: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
18: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
19: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.

0: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
9: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
12: Ah ja?
11: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
12: Hé, maar die lust die ook, hè?
11: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon...

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit nu toch niet serieus.
3: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke vermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
4: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Dit is Top 2. Top Headlines.
6: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en sinds vorige week lag hij ook in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Handschutter.
7: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
6: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Hakon volgt hem automatisch op. Hij wordt nu meteen de nieuwe koning. De dam in Tibet die op breken stond, is aan het barsten. Dat laat de Nepalese politie weten op sociale media. Het gaat om het natuurlijke meer dat zich daar gevormd heeft door opgehoopte aarde, rotsen en puin. Het meer bevat nu al meer dan 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn 800 Olympische zwembaden gevuld. De reddingswerken worden tijdelijk opgeschort uit veiligheid. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in twee sets van de Oekraïnse Julia Starodubtseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nicola Bartunkova. Zij staat 38ste op de wereldranglijst, Mertens 24ste. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
5: Dit is Top 2. Non-stop beats.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP Office Jet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Smartfoto.be.
5: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
2: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
9: Torfs!
10: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt, 37% korting op bananen van Boni.
11: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
12: Go Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
13: Yep, info op telenet.be.
14: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
15: Yes! Allee, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
16: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
17: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
18: Top 2.

0: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
0: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
0: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
0: Krevel, leef beter.
6: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.

0: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
1: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh my.
1: Lidl, dat kan tellen.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
6: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
6: Bruno.
7: Mobile Vikings.
8: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
9: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
10: Immoscoop, man!
11: Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
9: Nee.
11: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
9: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
11: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
9: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
14: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Mannekes!
17: Bombiti zijn't augustus, hè?
16: Ja, dat weten we.
17: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
16: Ja, dat weten we.
17: En om ons huisje wat op te frissen.
16: Ja, schilderen en zo.
17: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
16: Wat blief,
17: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
16: Naar Gamma!
18: Hoe maak je het?
19: Samen met Gamma.
18: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
17: Gamma, jouw verfexpert.
20: Dit is Top 2. Top Headlines.
21: Goedemorgen. De Noorse koning Harald is overleden. Dat bevestigt het koninklijk paleis daar. Hij sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. En sinds vorige week lag hij ook in het ziekenhuis met een bloedvergiftiging. Royalty-expert Wim de Handschutter.
22: Met koning Harald verliest Europa zijn oudste staatshoofd. Hij was bij ons weinig bekend, maar in Noorwegen ontzettend geliefd. Hij was zelfs het populairste lid van het koningshuis. Hij werd gezien als toegankelijk, empathisch en humoristisch. Ondanks zijn hoge leeftijd en broze gezondheid weigerde hij af te treden. Hij was van de oude stempel en vond dat een koning moest regeren tot aan zijn dood.
21: Koning Harald werd 89. Zijn zoon Hakon volgt hem automatisch op. Hij wordt nu meteen de nieuwe koning. De dam in Tibet die op breken stond is aan het barsten. Dat laat de Nepalese politie weten op sociale media. Het gaat om het natuurlijke meer dat zich daar gevormd heeft door opgehoopte aarde, rotsen en puin. Het meer bevat nu al meer dan 2 miljoen kubieke meter water. Dat zijn 800 Olympische zwembaden gevuld. De reddingswerken worden tijdelijk opgeschort uit veiligheid. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de halve finales op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 2 sets van de Oekraïense Julia Starodubtseva. Het werd 6-1 en 6-4. In de halve finale neemt Mertens het op tegen de Tsjechische Nikola Bartunkova. Zij staat 38ste op de wereldranglijst, Mertens 24ste. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen, met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.
20: Dit is Top 2.

0: IKEA-tip van de week.
1: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september €5 korting bij aankoop vanaf €50.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
6: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk.

0: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dan?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
2: Oh, ons CW-fotoboek is er.
4: Mag ik eens kijken?
2: Wauw. Oh, weet je dit nog?
4: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt echt alsof we terug zijn.
5: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
6: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
7: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder richt nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
2: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
3: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
1: Allee,

0: Serieus. Modu van Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
1: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
2: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
3: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
4: Tickets. Highlightfestival.com.
5: Top 2.

0: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
1: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt hem vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: In Moskoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoskoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imoskoop, man!
7: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik twee duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
8: Dit is Top 2. Top Headlines.
9: Goedemiddag. Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije twee maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjes toeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour. Jurgen van Herbergen.
10: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. En dat er evenementen zijn en dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
9: Buitenlandminister Maxime Prévot roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévot noemt dat onaanvaardbaar. De medische sector is verontwaardigd, dat schrijft de Standaard. Door een nieuwe wet kunnen ziekenfondsen vanaf deze maand meekijken in data over artsen, wat ze wanneer presteren en zo. Artsenbond BVAS vindt dat de mutualiteiten zo onnodig veel macht krijgen. Jos van Hoof.
11: Dit leidt tot wat wij vrezen dashboardgeneeskunde, waarbij de arts het aantal consultaties gaat moeten bijhouden om niet af te wijken van het profiel, het aantal huisbezoeken, het aantal prestaties per dag, het aantal voorschriften. Dit is de zoveelste blijk van wantrouwen naar de sector toe die je op deze manier ook nog eens institutionaliseert.
9: Noorwegen rouwt om koning Harald. Die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Hanschutter.
12: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook. Hij is een fervent surfer en skier. Maar vooral is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
9: Op dit moment zit de koning bijeen met de ministers. Hij gaat nu beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Vanaf nu zullen alle Noorse kerkklokken ook een uur luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. En Bpost lanceert nieuwe postzegels voor de 50ste editie van de Memorial van Damme. Het gaat om 5 verschillende postzegels met portretten van Ivo van Damme, dat is de atleet naar wie de wedstrijd vernoemd is. De Memorial van Damme vindt volgend weekend plaats. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.

0: 9.
1: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Een receptje met vis.
5: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
7: Oh, zalm in papillot chic et pas cher.
5: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
12: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
13: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
14: Smartfoto.be.
15: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
16: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
15: Echt of wat?
17: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
18: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
19: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
15: We make you move.
10: Top 2.

0: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
1: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be.
3: Carrefour.
4: Mannekes! Het is eind augustus, hè?
5: Ja, ja, dat weten we.
4: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
6: Ja, ja, dat weten we.
4: En om ons huisje wat op te frissen.
5: Ja, ja, schilderen en zo.
4: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
6: Wat blief,
4: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
6: Naar Gamma!
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
11: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
12: Dit is Top 2.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
4: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me dat plezant blijven, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
6: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
7: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Even Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
8: Tickets. Highlightfestival.com.
9: Top

0: Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, hey, maar die lust die ook, hè?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Lotto is op zoek naar een maag.
3: Een maag?
2: Met een baksteen erin.
3: Ah, zo.
2: Om je droomwoning te bouwen.
3: Ik zie graag een strakke vermette.
2: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
3: Hoe dan?
4: C'est si bon.
2: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Dus ook voor klanten?
8: Yep, go for info naar telenet.be.
10: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
10: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater

0: Kunst. Goedemiddag. Het was een topzomer voor onze kust. De voorbije twee maanden werden er 11,2 miljoen hotelovernachtingen geboekt en zakten meer dan 6 miljoen dagjes toeristen af naar onze kust. Nog nooit waren dat er zoveel sinds de coronaperiode, want toen mochten we niet naar het buitenland reizen. Dat blijkt allemaal uit cijfers van Westtour, Jurgen van Herbergen.
1: Dat het mooie weer ons geholpen heeft, is een no-brainer. Maar een mooie weer op zich volstaat natuurlijk niet. Het is ook de resultaten van jaarlange inspanningen om ervoor te zorgen dat er dan ook effectief iets te beleven valt. En dat er evenementen zijn en dat je leuk kunt gaan fietsen. En als je die sfeer kunt creëren, dan komen mensen er uiteraard op af.
0: Buitenlandminister Maxime Prévost roept de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op het matje. White noemde minister Van den Broeke een loser nadat hij de regels voor alcoholreclame aanscherpte. Prévost noemt dat onaanvaardbaar. De medische sector is verontwaardigd, dat schrijft de Standaard. Door een nieuwe wet kunnen ziekenfondsen vanaf deze maand meekijken in data over artsen, wat ze wanneer presteren en zo. Artsenbond BVAS vindt dat de mutualiteiten zo onnodig veel macht krijgen. Jos van Hoof.
2: Dit leidt tot wat wij vrezen dashboardgeneeskunde, waarbij de arts het aantal consultaties gaat moeten bijhouden om niet af te wijken van het profiel, het aantal huisbezoeken, het aantal prestaties per dag, het aantal voorschriften. Dit is de zoveelste blijk van wantrouwen naar de sector toe die je op deze manier ook nog eens institutionaliseert.
0: Noorwegen rouwt om koning Harald. Die is vanmorgen vroeg overleden. En tegelijkertijd betekent dat er al een nieuwe koning is. In Noorwegen gebeurt dat niet met een kroning of zo. Kroonprins Haakon is meteen de nieuwe koning geworden. Royalty-expert Wim de Handschutter.
3: Haakon staat bekend als modern en maatschappelijk betrokken. Sportief ook. Hij is een vervent surfer en skier. Maar vooral is een harde werker. Hield de voorbije tijd het koningshuis al op zijn eentje draaiende. Met een vader die al sukkelde met zijn gezondheid, een zieke echtgenote en kinderen die nog aan het studeren zijn. Het motto van het koningshuis is alles voor Noorwegen en Haakon weerspiegelt dat volledig.
0: Op dit moment zit de koning bijeen met de ministers. Hij gaat nu beslissen onder welke naam hij zal regeren en hoe hij dat gaat doen. Vanaf nu zullen alle Noorse kerkklokken ook een uur luiden voor de overleden koning. Koning Harald werd 89. En D-Post lanceert nieuwe postzegels voor de 50ste editie van de Memorial van Damme. Het gaat om 5 verschillende postzegels met portretten van Ivo van Damme, dat is de atleet naar wie de wedstrijd vernoemd is. De Memorial van Damme vindt volgend weekend plaats. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Nog voor je kan denken...
4: Pas op voor die borduur.
3: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
0: Nies had, het is meun.
3: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
3: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
3: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
7: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
8: Nee.
9: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
11: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
0: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
12: Schooljaar begint!
13: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
12: Oh my.
13: Lidl, dat kan tellen.
0: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
14: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar renom te praten.
15: Allee, zeg eens iets, Bruno.
16: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
15: Hoe zet ik dat op mute?
16: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
15: Bruno.
17: Mobile Vikings.
18: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op 1 plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.

0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
1: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
4: Oh, schat, kijk, die afwerking.
5: Oh, en dat is hier zo stil.
4: Oh, voel eens, het toch niet meer.
5: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
4: Oh.
3: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
4: Oh.
3: Zegt.
6: Oh, Quadro.
7: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
7: Schat, ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
7: Hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
9: Wel, je hebt geen gaatjes.
10: Maar?
9: Nee, geen maar.
10: Alsjeblieft.
9: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
13: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1

0: Zeg, Sjokke, jij stelt precies minder dan een afpomp.
1: Ga zo wakker, ja.
2: Ik heb mijn uitlaten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
3: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaats en monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
9: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
10: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
11: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Kansen krijgen op je werk.
13: Check.
12: Interesse in machines.
13: Check.
12: Goede werksfeer.
13: Yes!
12: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
14: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
15: Amai, daar regent hier binnen.
16: Oh, zwaansnanny.
15: Jawel, er staan er niet meer in de living.
16: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
15: Dakmeester?
16: Ja.
15: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
16: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
17: Top 2.

0: Pompidou.
1: Pompidou
2: Saint Augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
0: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, het schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
0: Wat blief,
4: dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
4: Naar Gamma.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
9: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Dit is Top 2. Top Headlines.
11: Goedemiddag. De dodentol in Nepal is opnieuw bijgesteld. Er zijn nu al zeker 538 doden geteld na de gigantische modderstroom daar. Dat laten de autoriteiten weten. Langs de Tibetaanse kant spreken ze van 5 doden. Nog zeker 1500 anderen zijn vermist. Heel Europa rouwt om de overleden Noorse koning Harald. Onder meer de Britse koning Charles betuigt zijn diepste medeleven na het overlijden van zijn, en ik quote, geliefde neef. Ook de Nederlandse koninklijke familie laat weten intens bedroefd te zijn. Onze koning Filip laat dan weer weten dat hij Harald een oprechte en humoristische man vond. Twee van onze Belgische hockeyvrouwen riskeren schorsing. Het gaat om Alix Scherniers en Justine Gazier. Omdat ze na hun verloren halve finale van gisteravond op de scheidsrechter zijn afgestormd. Ze hebben haar de huid volgescholden omdat ze een goal afkeurde. De Panthers verloren die wedstrijd met 1-0 van de regerend wereldkampioen Nederland. Of en hoe lang ze geschorst worden, dat zal deze namiddag blijken. En Anderlecht en Union kennen hun 8 tegenstanders in de groepsfase van de Europa League. Anderlecht neemt het onder meer op tegen het Engelse Sunderland en de Franse topploegen Marseille en Lyon. Ook Union treft Lyon. Verder spelen ze ook tegen onder meer het Spaanse Real Sociedad en het Schotse Celtic Glasgow. Afwisselend zon en wolken. Deze namiddag meer kans op regen met lokaal ook onweer mogelijk. Het wordt niet warmer dan 23 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig en niet veel warmer dan een graad of 20.

0: maar...
1: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
2: Natuurlijk dan, hè.
3: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Lotto is op zoek naar een maag.
0: Een maag?
5: Met een baksteen erin.
0: Ah, zo.
5: Om je droomwoning te bouwen.
0: Ik zie graag een strakke fermette.
5: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
0: Hoe dan?
6: C'est si bon.
5: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series, Benje.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
5: IKEA-tip van de week.
10: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
5: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
0: Wat was dat?
12: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
12: Voorwaarden op delijze.be/superplus. Delijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijze-winkels gewoon open.
13: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
14: Dit is Top 2.

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
2: Nee, geen maar.
3: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
5: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Oh, dat is hier zo stil binnen.
7: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
8: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition

0: 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
5: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
7: 4 en 5 september, Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
8: Tickets, highlightfestival.com.

0: beats. We make you move. Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarrégebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
1: Carrefour. Go yellow!
2: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
3: Echt, een heel jaar.
2: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
4: Dit is Top 2. Top Headlines.
5: Een goeiemiddag. Net over de grens in Frankrijk zaten zo'n 150 treinreizigers zeker 4 uur vast op een trein, dat bevestigt de NMBS. De trein was vertrokken vanuit Doornik. Oorzaak is een technisch defect aan de locomotief. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
6: Dus op Frans grondgebied, volgens de afspraak om het ook allemaal veilig te kunnen laten verlopen, is het dan aan de Franse spoorwegen om daar ter plekke te gaan om ook een oplossing te zoeken voor die reizigers. Dus daar wordt op dit moment aan gewerkt.
5: De reizigers krijgen hun geld volledig terugbetaald. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juli. Financieel expert Pascal Papen.
7: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
5: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. NA Gent en STVV kennen hun tegenstanders in de Conference League. NA Gent neemt het onder meer op tegen het Servische Rode Ster Belgrado en het Portugese Braga. Verder spelen ze ook tegen de Deense landskampioen Aarhus en het Zwitserse Thun. STVV neemt het dan weer op tegen Ajax, Midtjylland en Lugano. Zondag wordt het speelschema bekendgemaakt. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel. Maxima rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en 23 graden.
4: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der

0: Het is afgelopen week een speciale week geweest met het afscheid in de ochtend. Maar langs de andere kant, het is nu niet dat ik denk...
1: Ik sta hier voor u met onzekerheid. Ik vertel het liever zoals het is.
0: En wat ook gewoon is, is dat de Global Dance Chart blijft bestaan. Hoe mooi kan het zijn? Laten we even luisteren naar de top 3 van vorige week. Number 3. Sylvia Pampa. Number 2. De Bausa op 2. Number 1. Deze blijft op 1 geplakt. Jugal. Elke week is er ook iemand die deze lijst mag openen. En je kan dat op 2 manieren bekijken. Je kan denken, je mag de lijst openen, dat is speciaal. Maar je mag dan ook wel bijna zeggen dat die eruit gaat liggen. Kygo, Khalid en Griffin, Save My Love.

af en toe eens tijdens het weekend jezelf losen. Ik denk dat dat wel leuk kan zijn. Maar goed, alles met mate, zoals dat heet, de bouwsta. En lose myself in de GDC 40. Dit is de eerste nieuwe van Morten en David Guetta.

0: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat is een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft. Voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
6: Allee, zeg eens iets, Bruno.
7: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
8: Hoe zet ik dat op mute?
7: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
8: Bruno.
9: Mobile Vikings.
10: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Ja, zot, hè?
10: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati-rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Oh, het is weer zover.
12: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
12: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
13: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
14: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
6: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
14: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
6: Nou, oh, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
15: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
16: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
4: Krevel.
17: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
4: Krevel. Leef

als David Guetta, als Anima, Dimi en Mike, Alok, Martin Garrix, als die allemaal zeggen dit is een talent, dit moet je in de gaten houden, wie zijn wij dan om ze tegen te spreken? Het is de hoogste nieuwe in de GDC40, Cassian, dit is Come to Life.

0: Dit is het weekend van top met Adam Port, S.G. Lewis en Kind Music met Be The One. 15 weken in de lijst en 1 plaats gestegen. Dit is Jazzy en wat wilde die eigenlijk in het verleden worden?
1: I actually thought I was going to be a violinist as a profession. I wanted to be either in a big orchestra or a professional violin teacher.

0: deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
1: Oh my.
0: Lidl, dat kan tellen.
2: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
7: Torfs! Een Dovi-keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Schat, ik zie u graag.
9: Ja, maar...
8: Maar nee, geen maar.
9: Oh.
8: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
11: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
12: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
13: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
14: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
15: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
16: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
17: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten.

0: altijd in iemand zijn ogen kijken, tenminste als je het meent. Alesso met One Republic en In Your Eyes op 26 in de GDC 40. Alesso, die had als kind één idool.
1: Michael Jackson was definitely my biggest inspiration. I used to dance and dress up as him.
0: En als kind idool zijn van MJ, ik weet het toch niet.

0: Dit is een trio dat je in de gaten moet houden. Griffin, Bunt en Ines met World Away in de GDC 40. Zometeen de beste 20 en ik beloof je, het is de moeite.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Een receptje met vis?
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje van 450 gram plus 1 gratis.
3: Oh, zalm in papillot, chic et pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
7: Van Haren, Van Haren.
8: Omdat we van schoenen houden.
9: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Dit is Top 2. Top Headlines.
11: Goedemiddag. In Pure Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde 2 weken geleden, maar het raakt nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
12: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
11: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. Het leven wordt opnieuw duurder. Voor de maand augustus lag de inflatie op 3,97%. Dat is een stijging van 0,5% in vergelijking met de maand juni. Financieel expert Pascal Papa.
13: Het is vooral de energieprijs die fors is gestegen. Olie en gas zijn gestegen, hè, naar aanleiding van de incidenten in het Midden-Oosten. En ja, dat ziet er niet zo heel goed uit, omdat de situatie daar nog altijd niet opgelost is. Dus het ziet er naar uit dat die inflatie nog een tijdje hoog zal zijn. En dat heeft ook gevolgen voor de rente.
11: Want de Europese Centrale Bank zal de rente dan weer optrekken, waardoor lenen duurder wordt. In Nepal zijn 93.000 mensen getroffen door de overstroming, dat zegt het Rode Kruis. De regio zet zich ook schrap voor een 2e overstroming. In totaal zijn ook al bijna 540 mensen omgekomen. En dat cijfer kan nog sterk oplopen, want er zijn nog altijd 1.500 mensen vermist. De Europese Unie maakt intussen €2 miljoen vrij voor humanitaire hulp. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.
10: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der

0: Martin Garrix heeft het al gedaan met Bono van U2. Met U2 zelf en ook met Ed Sheeran. Dat was Repeat It. Ja, met wie wil Martin Garrix eigenlijk nog tracks maken?
1: I love Pharrell. Such a sick voice, such a sick producer too. But also him as a human being. The energy he transmits to the people around him. It's inspiring.
0: Als je muziek kan maken met Pharrell Williams, dan weet je dat daar alleen maar happy vibes gaan uitkomen. We kijken er alvast naar uit. En dit is Madonna. Ja, ook met Martin Garrix. Bizar. 16.

0: Bij Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
2: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
3: En dit is het weekend van Top. En tijdens dat weekend van Top stoppen de beats nooit. Dat is ook het geval in de GDC 40. Deze staat deze week op nummer 13. Blijft gewoon zitten in de 49ste week. Jonas

25e week van Another met 54 Ultra. En dat was Talk To You. Ze blijven gewoon zitten deze week. Als het goed is, dan moet je ook geen ander plaatsje zoeken, denk ik dan. Staat deze week dus op 11. Zometeen aan de top 10.

The Bausa. Number 1. Jugal met Moving to the Sun. En ik zou nu eerst kunnen spieken hoe de top 3 deze week eruit ziet. Maar ik ga mezelf laten verrassen. Ik wil het eigenlijk niet weten. Dit weet ik wel al. Het is de nummer 10 in de GDC 40. Another met Emily Warren. Silver Lines in de vijfde week.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
4: Maar?
3: Nee, geen maag.
4: Alsof.
3: Wat blieft?
5: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
6: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
8: Krevel. Leef beter.
10: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
8: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
11: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
12: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
13: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
14: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
15: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
16: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
15: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
17: Kansen krijgen op je werk.
18: Check.
17: Interesse in machines.
18: Check.
17: Goede werksfeer.
18: Yes.
17: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
19: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
20: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
21: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
22: Tickets. Highlightfestival.com.

Misschien is het wel tijd om even uit het bed te klappen, zoals dat heet. Ben jij iemand die het licht aanlaat of mag het toch uit? En doe je het allemaal een beetje op de tast? Ofwel heb ik te veel fantasie, dat zou ook kunnen. Eve met Meet Me in the Dark. Dus daten doen ze tegenwoordig ook al in de donkere. Spannend. En dit is enkel positiviteit op de radio op nummer 6. Hugo, David Guetta en French Montana en Adrian Martin. Allee, welkom in het weekend van Top.

deze week toch één plaats gestegen in de 36e week al. Gaat al heel lang mee. Yugal met Salto en Jamaican Bam Bam. Wil zeggen dat wij aan de top 3 kunnen beginnen van de GDC 40 met Sylvia Pampa.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Dit is Top 2. Top Headlines.
2: Goedemiddag. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde vorige week, maar raakte nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
3: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
2: De 3 verdachten werden opgepakt. Het gaat om 2 Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In 1 jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Boinil op een persconferentie.
4: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfsvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, de Dienst van Vreemdelingen Zaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
2: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations, maar bevoegd minister Quentin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europe Assistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen zal de kist met de overleden koning Harald straks naar het Koninklijk Paleis gebracht worden. Dat heeft het Koningshuis daar laten weten. Intussen betuigen verschillende royals hun steun, ook onze koning Filip en koningin Mathilde. Royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Het Noorse Koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtst bij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Hakon en Filip, dat die achterneven zijn. Mm-hmm. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
2: Harald werd 89, zijn zoon Hakon volgt hem op en zal Hakon de 8e heten. En er komt geen 5e editie van de Castaars. Dat zijn de Vlaamse mediaprijzen. Dat hebben VRT, VTM en Play samen bekendgemaakt. Want het kost te veel tijd en middelen om de show te organiseren. Bij de laatste editie begin dit jaar kreeg de slimste mens ter wereld de prijs voor het tv-programma van het jaar. En het Foute Uur op Q-Music kreeg de prijs voor beste radioprogramma. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.

Zeker. En welkom bij Techno Friday. Onze gast van vanavond is Bermio. Een Belgische techno-dj en producer die de laatste jaren steeds vaker opduikt binnen de techno-scene en support krijgt van heel wat grote dames. Hij staat klaar met een uur vol techno voor jullie. Je hoort hem nu, Bermio, hier

0: Ik zie ondertussen al heel wat reacties binnenkomen in de Top Radio BE-app. Blijf vooral reageren en laat me ook weten welke track uit deze Summer Mix van Bermio jouw favoriet is.
1: Dit

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke vermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Naast de jackpot van 4 miljoen euro.
3: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd

0: open op zondag.
1: Wij maken uw keuken in België.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
3: Carrefour. Knipper eens twee keer met uw ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
4: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Schooljaar begint.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh, man.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
13: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. landoflove.be.
14: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
15: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
16: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
17: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
14: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon.
18: Amai, daar regent hier binnen.
19: Oh, zwaansnanny.
18: Jawel, er staan er niet meer in de living.
19: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
18: Dakmeester?
19: Ja.
18: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
19: Dakmeester. Zwaansnanny, hè.
20: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
21: Ah ja?
20: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
21: Hé, maar die lust die ook, hè?
20: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
22: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
23: Dit is Top 2. Top Headlines.
24: Goedemiddag. In Buur Sint-Amans in de provincie Antwerpen is een man van 40 ontvoerd. Het gebeurde vorige week, maar raakte nu pas bekend. De man werd klemgereden door 3 mannen die zich voordeden als agenten, vertelt Cato Belmans van het parket.
25: De man is eigenlijk meegenomen met een voertuig dat is op de openbare weg gebeurd, dus heel wat getuigen hadden dat gezien. En men is meteen een onderzoek opgestart. En op basis van ANPR-onderzoek, dus op camera's, is gezien dat het voertuig zich na de feiten richting Charleroi zou begeven hebben. Dus de politie vermoedde meteen dat de man daar zou worden vastgehouden.
24: De drie verdachten werden opgepakt. Het gaat om twee Albanese mannen en een man uit Brussel. Het onderzoek loopt. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De federale regering overweegt om extra militairen naar Brussel te sturen. Aanleiding is het drugsgeweld dat daar opnieuw in alle hevigheid oplaait. In één jaar tijd waren er 150 schietpartijen en 22 ontploffingen. Drugsbendes schakelen ook al maar vaker mensen zonder papieren in. Dat zei de Brusselse procureur Julien Boinil op een persconferentie.
0: Ik vind het onvoorstelbaar dat de politie in Brussel 7000 mensen zonder verblijfvergunning aanhoudt en dat meer dan 90% door de DVZ, de Dienst van Vreemdelingen Zaken, weer wordt vrijgelaten. Dat is ronduit een schande en het toont de zwakte van de staat aan.
24: In Brussel patrouilleren al militairen aan trein- en metrostations, maar bevoegd minister Quentin wil hen nu ook inzetten op criminele hotspots. We hebben op vakantie meer gezondheidsproblemen gehad dan de afgelopen zomers. Dat blijkt uit analyses van reisbijstandsorganisaties Touring en Europassistance. Het komt natuurlijk door de extreme hitte. Zo waren er veel gevallen van maag- en darmproblemen en uitdroging. Verder was er ook een stijging van het aantal interventies bij autopech of technische problemen. Dat aantal lag bijna een kwart hoger dan vorig jaar. In Noorwegen zal de kist met de overleden koning Harald straks naar het koninklijk paleis gebracht worden. Dat heeft het koningshuis daar laten weten. Intussen betuigen verschillende royals hun steun, ook onze koning Filip en koningin Mathilde. Royalty-expert Wim de Handschutter.
1: Het Noorse koningshuis is het koningshuis waar het Belgisch het dichtstbij staat, samen met Luxemburg. Albert was een neef van koning Harald. Dat betekent ook dat Hakon en Filip dat die achterneven zijn. Mm-hmm. Filip heeft trouwens samen met koningin Mathilde een persmededeling uitgestuurd om te zeggen dat hij Harald waardeerde voor zijn humor, menselijkheid en oprechtheid. Dus die banden tussen beide koninklijke families zijn heel nauw.
24: Harald werd 89, zijn zoon Hakon volgt hem op en zal Hakon de achtste heten. En er komt geen vijfde editie van de Castaars. Dat zijn de Vlaamse mediaprijzen. Dat hebben VRT, VTM en Play samen bekendgemaakt. Want het kost te veel tijd en middelen om de show te organiseren. Bij de laatste editie begin dit jaar kreeg de slimste mens ter wereld de prijs voor het tv-programma van het jaar. En het Foute Uur op Q-Music kreeg de prijs voor beste radioprogramma. Vanmiddag soms pittige buien met kans op windstoten en hagel, maximaal rond 22 graden. Morgen bewolkt met vooral na de middag regen bij 21 graden. Ook zondag wordt het bewolkt met lichte regen en rond 23 graden dan.

0: Brico Planet geniet je nu zaterdag 29 en maandag 31 augustus van 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze en zelfs 25% voor W+-leden. Enkel geldig met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Krevel.
2: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
1: Krevel. Leef beter.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
4: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
5: Dan is dit het juiste moment. Meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
6: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
7: Top 2.
8: Subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
9: Van Haren, Van Haren.
10: Omdat we van schoenen houden.
11: Thank you.

0: Amionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12.
1: En zonder boetes en René.
2: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Hallo met Atilex.
4: Ik ben op zoek naar een kabel.
3: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad?
4: Nu ben ik de draad kwijt.
3: Dat

0: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Wiener Berger.
2: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
3: Natuurlijk, Danne.
4: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wiener Berger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wiener Berger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Hallo, Kevin hier van Prik en Tik Kwalidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prik en Tik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Dit is Top 2. Top Headlines.
7: Goedenavond. Een gewelddadige overval op een frituur in Sint-Truiden in Limburg. Daarbij zijn drie mensen gewond geraakt. Op bewakingscamera's is te zien hoe drie overvallers de uitbaters en hun kinderen vasthouden. Drie mensen krijgen daarbij klappen en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De overvallers gingen met het kluiswand door en zijn nog altijd niet gevat. Opvallend, de frituur is ook nog maar twee dagen open. Volgens de uitbater verwarren de daders hem met iemand anders. Parket onderzoekt de zaak. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor een kwart van alle betalingen. Isabel Gerard van Worldline legt uit.
8: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen het meest spenderen, dus ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer €40. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld €127 per keer uit.
7: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kledij. In Nepal en Tibet is de dodentol na de zware overstromingen verder opgelopen tot 584, dat melden de Nepalese autoriteiten. In totaal zijn er ook nog eens meer dan 1900 mensen vermist, onder hen meer dan 600 toeristen, ook drie Belgen. De reddingsoperaties zijn volop aan de gang. Net niet voor Wout van Aert in de zevende rit van de Ronde van Spanje. Van Aert werd derde op de slotklim na een erg sterke etappe. De Noor-Andreas Leknessund was uiteindelijk de beste nadat hij de hele dag in de aanval reed. Van Aert reageerde ontgoocheld.
9: Misschien te laat eigenlijk, dat ik besefte dat het er toch wel in zat. Zeker na de sprint zat ik echt op mijn limiet al op die voorlaatste klim. En dacht ik ook vooral om met een mooie voorsprong te beginnen, zodat ik misschien top 5 nog kon rijden om nog zoveel mogelijk punten te halen. Dus het was een beetje stop en verbazing in de laatste klim die anderen ook echt allemaal stuk zaten. Maar ik had misschien ook iets meer recht op die rit moeten durven richten.
7: Enige troostprijs voor Van Aert. Hij pakt wel de groene trui als leider in het puntenklassement. En op het WK hockey krijgt de woede van onze Belgische speelsters tegen de scheidsrechter nog een staartje. De Red Panthers verloren gisteren hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, tot frustratie en ongeloof van de speelsters, waarna ze boos werden op de scheidsrechter. Justine Rezier krijgt zo'n schorsing van 1 match en mist de finale voor de derde plek. Alix Scherniers krijgt een waarschuwing. De Belgische hockeyfederatie gaat wel nog in beroep. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen met minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden dan. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
6: Dit is Top 2.

0: is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Zeg lief, weet jij waar wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
3: Oh, ons cv-fotoboek is er.
8: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Oh, weet je dit nog?
8: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
7: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
9: Wij zijn tevreden over uw werk.
3: Maar?
9: Nee, geen maar.
3: Echt?
7: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
10: Mannekes! Bompie! Die zijn het augustus, hè?
11: Ja, dat weten we.
10: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
11: Ja, dat weten we.
10: En om ons huisje wat op te frissen.
11: Ja, schilderen en zo.
10: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
11: Wat blief,
10: dat wisten we niet.
11: Dat weet het nu.
10: Naar Gamma!
12: Hoe maak je het?
13: Samen met Gamma.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Gamma, jouw verfexpert.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is €4.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
14: Torfs!
15: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
16: Dit is Top 2.

0: kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
1: Van Haren, Van Haren.
0: Omdat we van schoenen houden.
2: IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: headlines. Goedenavond. In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond klaar om te helpen. Je hoort bevoegd minister Theo Franken.
1: Wij zijn gevorderd. Als de Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer, en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij altijd onze mensen helpen. Altijd.
0: Zo'n 550 mensen namen aan de actie deel. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Amerikaanse toeristen gaven afgelopen zomer het meeste geld uit in ons land. Dat blijkt uit een analyse van Worldline dat het betalingsverkeer regelt. In totaal waren Amerikanen goed voor een kwart van alle betalingen. Isabel Geraerts van Worldline legt uit.
2: Als we dan de cijfers op een andere manier gaan bekijken, dan zie je dat hoewel de Amerikanen het meest spenderen, dus eigenlijk ook het vaakst hun betaalkaart trekken, dat zij per keer minder betalen. Dus gemiddeld betalen zij ongeveer 40 euro. De echte grote besteders, dat zijn de Oostenrijkers, die geven gemiddeld 127 euro per keer uit.
0: Bijna de helft van alle bestedingen gaat naar shopping, zoals chocolade, souvenirs of kledij. En op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivet en Aaron Andries brons gepakt op de dubbel 2. Dat is twee roeiers met ieder twee riemen. Ons land haalde vlak voor het einde Groot-Brittannië nog in. Het is de eerste keer dat een Belgisch duo in de dubbel 2 een WK-medaille pakt. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minimaal rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen met maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
3: Dit is Top 2.

0: headlines. Goedenavond. In Brussel hield de politie een grote controleactie vanmiddag. Aanleiding waren de recente schietpartijen daar. Vermoedelijk ging het om drugsgeweld. Onder meer het politiecommissariaat in Anderlecht werd daarbij beschoten. Ook Defensie stond klaar om te helpen. Je hoort bevoegd minister Theo Franke.
1: Wij zijn gevorderd. Als Binnenlandse Zaken zegt dat het moet en ze vorderen er meer, en dan zullen we er ook meer leveren. Zo werkt het. Wij begeleiden. Wij zorgen ervoor dat de politie veilig kan controleren, patrouilleren, identiteitscontroles kan doen en eventueel kan fouilleren of andere dingen die nodig zijn. Als er actief iets gebeurt en een politieman wordt gestoken, wordt aangevallen, dan zullen wij altijd onze mensen helpen. Altijd.
0: Zo'n 550 mensen namen aan de actie deel. Bijna 450 politieagenten en 70 militairen. Op het WK hockey is onze nationale mannenploeg zevende geworden. De Red Lions versloegen India na shootout. Roman Duvekot scoorde het beslissende doelpunt. Na het einde van het vierde kwart stond het 3-3. Morgenmiddag om 1 uur spelen onze hockeyvrouwen hun match voor brons tegen Australië. En op het WK roeien in Amsterdam hebben onze landgenoten Thibaut Vivet en Aaron Andries brons gepakt op de dubbel 2. Dus twee roeiers met ieder twee riemen. Ons land haalde vlak voor het einde Groot-Brittannië nog in. Het is de eerste keer dat een Belgisch duo in de dubbel 2 een WK-medaille pakt. Vanavond en vannacht lokaal kans op regen, minima rond 17 graden. Morgen krijgen we vooral na de middag regen, maxima tot 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
2: Dit is Top 2.